0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïnse krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer. 3 over 6. Hartelijk welkom. Hartelijk dinsdag, de 4e van augustus. We gaan beginnen met Marcel in de morgen. Marcello solo hier vanuit Hilversum. En hopelijk met jou, want we moeten dit samen even rooien, jongens, deze week. Dus laat je vooral even horen in de NPO-luister-app, als je erbij bent natuurlijk. Verkeersinformatie van de ANWB met melding vanaf de N36. Beetje vertraging van Almelo naar Ommen. Tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48. Daar heb je een minuutje of 10. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar gesloten. En er is een melding vanaf het spoor. Want door de naburige natuurbrand rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
1: Marcel de Vries.
3: Yes. Na

0: Samuel Velten. Maak me nou niet gek. Yeah, 6:10. We gaan weer eens even peilen. Hoe zit je erbij? Heb je zin in een zachte of heb je zin in een harde plaat vanochtend? Ik heb er weer twee opties voor je. En dat is zacht Guus Meeuwis met Brabant.
1: En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.
0: Dat spreekt voor zich. Brabant van Guus Meeuwis op de zachte kant en daartegenover. Omdat het vandaag Der Deutsche Dinsdag is, dacht ik even iets.

0: en verdamd. Ik liep dich nicht. Laat het weten met het woord zacht voor Guus Meeuwis met Brabant. En het woord hard voor Dieter Koblenz. Und verdammt, ich liep dich. Meeste stemmen gelden, het woordje hard of het woordje zacht stuur je in. Paul.
1: Hey, Kleppie. Ja, in bijzonder een goedemorgen, Marcel Klaproosje. En de nobody sidekick.
0: Ja.
1: Ik zeg een hele goedemorgen. Daar gaat hij weer, hè. Klinkt een beetje al toer. Krijg je een mooi golfbaantje. En het is 21 graden boven de snorkel, dus enorm moutig.
0: Ja.
1: En hier, aan deze kant van het mooie land, valt iets wat neerslag. Ja, dus dat wordt lekker broeierig.
0: Oh.
1: Een zogeheten plakzak. Ja. Hé, hey Marcel. Voor de dinsdag zal ik zo eens te denken. Een hele mooie van Hannie, ze wou wel, maar ze kan niet. Een lekker piratenklappertje.
0: Ja.
1: En anders, Koosje Albert, hè. In mijn eentje. 1 in 2 persoons.
0: Ook mooi.
1: Ik zeg, clubje, geniet van het weer, hè. Tiet om. Afknijpen.
0: En
1: droog zwaaien.

augustus. Ja, ik ben aan het afstrepen op de aftelkalender. Dat heb je ook met de adventkalender natuurlijk. Maar dat ik ben nu al aan het afstrepen voor de vakantie. Heb je dat ook? Dat is eigenlijk met alles. Hè? Als je aan het einde van de week bent. Of ik zit er nog wel eens op een fiets, op een racefiets. Vind ik ook mooi. En dan heb ik helemaal geen moeite met een paar kilometer. Maar toch, die allerlaatste kilometers, die zijn altijd het zwaarst. En ik wil niet zeggen dat deze dagen zo net voor de vakantie het zwaarst zijn. Maar het is wel dat je denkt, nou ja, het mag nu ook wel, zeg maar. Dat heeft iedereen toch wel? Dit is toch heel menselijk? Lijkt me wel. 13 over 6. Nogmaals, vrienden, vriendinnen, goedemorgen. We're in this together, dus laat je vooral even horen in de app. Dat zou ik fantastisch leuk vinden. En van een appie, gewoon even een teken van leven. Dus even kijken waar de radio's allemaal aanstaan vandaag. Of dat in binnen- of buitenland is. Of dat de hardwerkende mens is. Of de mens die al vroeg wakker is. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, ik zat nog net even een beetje naar het nieuws te luisteren. Ik zat het ook al een beetje te bekijken. Want dat is toch wel een flink ding, jongens. Die brand daar in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg. Dan was dat gisteren nog een gebied van 21 hectare. Inmiddels is dat 100 hectare is daar getroffen. Dan leek dat allemaal ver weg natuurlijk, die bosbranden. Al wel ver weg. Wat is Frankrijk? Want er was, daar hebben ze natuurlijk ook last van die bosbranden. Maar we zitten toch wel in een periode waar we heel droog weer hebben. En ik zat net een beetje op de weerkaart te kijken.

0: Ja, een klein vuurtje, jongens. Zit allemaal in een klein hoekje, dit ook allemaal. Een ongelukkie, maar potverdorie. Daar zijn nu inmiddels echt honderden brandweermensen zijn daar bezig, hè? Dus even applaus voor de hardwerkende mensen daar. Zet hem op en toi, toi, toi. Hopen dat ze dat een beetje onder controle krijgen. Goed, wij gaan eens even beginnen met dit programma. Ik zie dat in mijn ooghoek ook dat, even kijken, dat hard en zacht nogal heen en weer gaat vandaag. Even kijken, ik heb vandaag Guus Meeuwis met Brabant, zoals we net al laten horen, op de zachte kant.
1: En ik loop hier alleen.
0: Precies dat zachte liedje. Of de harde, omdat het vandaag Duitse dinsdag is, Der Deutsche Dinsdag, dacht ik aan Dieter Koblenz. Und verdammt, ich lieb dich. Beetje polka, beetje upgetunede versie van, die, van het liedje van Matthias Rijm.
2: Verdammt, ik lieb dich.
0: Exact.
2: Ich lieb dich nicht.
0: Nou ja, laat even weten, dat is de harde. Stuur dan even het woordje hard in voor Dieter Koblenz of het woordje zacht voor Guus Meeuwis. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het oosten daar kans op een bui of een lokale onweersbui kan er nog zijn. Maximaal liggen vandaag tussen de 29 en 4.

0: En Moe, wat dat nou?
1: Hard of zacht?
0: We spelen hard of zacht. Tenminste, spelen als in, ik ben even aan het peilen. Waar heb je het meeste zin in? Heb je zin in een zacht liedje?
2: En ik loop hier alleen in een testen.
0: Dan doe ik zo even Guus Meeuwis draaien met Brabant.
2: Ik nooit last van hem.
0: Of heb je zin in een harde? Dan wordt het Dieter Koblenz. En dan zul je denken van ja, maar dit is toch dus Duits. Ja, ja. Dat is correct en tevens juist. Het is vandaag Der Deutsche Dienstag, dus hij kan hoor. Verdammt, ich lieb dich. Maar dan moet je even het woordje hard insturen en anderzijds het woordje zacht even sturen voor het liedje van Guus Meeuwis. Goedemorgen Bertus.
3: Goedemorgen Marcel. Het is weer dinsdag, oftewel Der Deutsche Dinsdag. Ik zou zeggen, klap eens een hele dikke Duitse plaat op die breinaald. Maak er een mooie uitzending van, maatje. Je weet het net. Ciao, ciao. De show must on. Je staat er weer niet alleen voor vandaag.
0: Nou, gelukkig, Bertus. Daar ben ik... Dat is super tol. Thomas is ook bij. Die zegt, goedemorgen Marcelo, maken we het moois van vandaag. Ik ga mijn best doen, Thomas. En Hanneke, goedemorgen Marcel. Een fijn clubje. Mooie dag vandaag. En Norbert heeft zich ook even aangemeld. Morgen zegt Martijn, wij zijn eens meemaken. We buffelen gewoon nog even door. En ook Jorina is erbij. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Jorina. Dan Glenn, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel. Leuk dat je weer uitzendt.
0: Ja.
4: Bijna ga je ook bij vakantie. Oh, over een paar weken. Ik mag vandaag uit het ziekenhuis.
0: Oh.
4: Gelukkig, ik heb er een week gelegen. Maar ik ben bijna weer beter. Dag.
0: Nou, Glenn, dat klinkt allemaal ernstig. Dat je een week in het ziekenhuis ligt. Dan is er wel serieus wat aan de hand. En ik ga niet over een paar weken met vakantie, maar ik ga over een paar dagen. Dus na vrijdagmiddag. Dan heb ik een drie weken vrij. Oh nee, ik heb zaterdagmiddag nog een piraatuurtje. Maar dat neem ik op. Dat heb ik al even gezegd. Ja, dat heb ik al verklapt. Dan zit ik al niet meer live. Waarschijnlijk ben ik dan de hortel op. De Scorpion is er ook bij. Goedemorgen Marcel vanuit de vrachtwagen. Rijder in de buurt van Kochem. Evert is erbij. Goedemorgen Marcelo. Een fijne uitzending. Hier ook weer paraat vanaf de werkvloer in Veenendaal. Groetjes Evert de Vries. En Jan die zegt, morgen Marcel en de rest. We zijn er weer bij. Ritje Kallo Kreeveld op de planning. Misschien even een fijn truckersplaatje van Henk Wijngaard. Nou, ik ga zo meteen sowieso een truckersplaat draaien. Want zo meteen is het weer tijd voor de Truckers Track. Daar mag je altijd suggesties voor insturen. Dus mocht je een liedje willen horen zo meteen in dat genre, dan mag je het insturen. Twan!
5: Marcelleke! Goedemorgen! Hey, we gaan vandaag lekker even naar Luxemburg. Even gauw tanken. Even de sigaretjes halen, voor als het op de radio mag. En ja, gezellig met SterrenNL aan. We zijn er om 8:15 onder de bui. Dus dan zijn we denk ik om een uur of 12 op het goede gemakje.
0: Ik haal hem even weg, Twan, want ik kan je bijna... Dan heb ik de koptelefoon nog op. Ik versta je, maar je bent ver weg. Ver weg. Ik weet niet waar je de carkit... waar die vandaan komt. Maar die doet niet helemaal zijn werk. Even kijken. Sascha is erbij. Die zegt, goedemorgen Marcel, ik ben er ook weer bij. Mijn vrouwtje, een dagje met de vrachtwagen. Oh, die is mee. Oké, lekker. Gezellig. Doe voor mij maar hard. Liedje hard. Oké, die noteer ik even. Evert zegt, goedemorgen Marcel, ik ben er ook weer gezellig bij vanuit Hoofddorp. Nog 3 weken werken. En dan lekker 3 weken vakantie. Doe maar een harde plaat vandaag. Toekeloekie. Nog even naar Jesper. Kunnen we nog even doen. Goedemorgen Jesper.
6: Goedemorgen. Ja, mensen, dinsdag alweer. Oh, en vandaag weer zo'n lekker warm dagje.
0: Ja.
6: Goed drinken, mensen. Goed smeren. En niet te druk maken, mensen. Maak er vandaag weer een mooie dag van. Werk ze en ciao de bakko.
0: Dag, Jesper. Een mooie dag. Ik zit even een beetje te peilen, jongens, want dit is wel al lastig, hoor. Het is ook veel zacht, maar ik zie ook heel veel hard binnenkomen. Ja, onder andere was dat... ik heb hier een hele rij voor Norbert, Marco, voor Floris. Even kijken, hier hard. Ook ja, Floris, Gernek, goedemorgen. Voor Nicole de Vries onder andere. Voor Janni, voor Dennis, voor Korstiaan Meijering. Voor Leo, voor Linda. Ja, dit wordt gewoon Dieter Koblenz vandaag met Verdammt, ik liep die. Dat is lekker.

0: Deutsche Dienstag.
1: Der Deutsche Dienstag.
2: Marcel in de Morgen.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek en ook de nummer 1 van de zomer. De nummer 1 van jouw zomer, mag ik ook wel zeggen. Want wij gaan het een en ander doen, jongens. Zometeen de truckerstrek en...
1: Vroege Vogel.
0: Ja, het is zometeen tijd voor een Vroege Vogel. En aangezien ik hier in Hollywood zit, in Hilversum, heb ik weer een telefoon tot mijn beschikking. Ja, dat heb ik op mijn thuisfront. Ja, ik heb wel een telefoon, maar niet een telefoon die... ook op de radio te horen is. Daar heb je wat meer technische handelingen voor nodig. Maar dat kan hier wel, dus ik kan zo meteen lekker even bellen met de Vroege Vogel. Wil je nou vandaag de Vroege Vogel zijn voor deze 4 augustus... dan ga je je nu even opgeven. Dat moet je zelf doen. Dat kan ik natuurlijk niet. Ik kan niet zien en ruiken of horen dat je erbij bent. Dus je moet echt even een appje sturen. En niet een ander opgeven, maar alleen jezelf. Je stuurt je voornaam even in de app. De NPO Luisterapp. Als je dat nou even doet, dat mag en kan. Wat mij betreft zo vaak als mogelijk. De komende, laten we zeggen, 15 minuten. En dan zoek ik zo meteen even random een naam eruit. Die ga ik even terugbellen. Krijgt even wat leuks opgestuurd. En mag nog een liedje aanvragen ook. Simpel as that. Dus stuur maar even je voornaam. Vandaag een afwisseling van zon en wolken in het oosten. Daar maakt het in ieder geval nog kans op een buitje. Een onweersbui kan het zijn. Maxima vandaag, die liggen best hoog nog. Tussen de 29 en 34 graden. Oei, dat wordt nog een warm dagje ook, jongens. 6:03.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is.
0: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB met 2 files op de A7. Horen naar Den Oever. Dat is tussen Wieringerwerf en Den Oever 11 minuten door technische problemen. Weg is daar dicht en ook de andere kant heeft er last van. Dat is van Heerenveen naar Horen. Tussen Breezandijk en Den Oever 13 minuten. Dat lijkt mij bij de brug wat... Als ik het zo wat lees, dat moet het wel zijn. Daar moeten technische problemen zijn. En dan nog problemen op het spoor. Want door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Succes onderweg.
3: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met een mooi liedje van Ancora. Hoor je niet veel. De Gouden Eeuw.

0: Sterre NL, goedemorgen op deze dinsdagochtend. Zometeen tijd voor de
1: Vroege Vogel.
0: Je mag je aanmelden hier in de app. Ik doe dat allemaal onder volledige eigen beheer, zeg maar, vandaag. En deze hele week ook. Dus ik zoek er zometeen random even een naam uit de inbox. Dus je voornaam even insturen, dan maak je kans op de Vroege Vogel. Het label Vroege Vogel van deze dinsdag 4 augustus. Krijg je even wat leuks opgestuurd, dat sowieso. En je mag een liedje aanvragen. Dus je mag even een van je favoriete nummers aanvragen. Maakt mij niet uit wat het is, als het maar een beetje bij Sterren NL past. En het zou nog een keer kunnen uitwijken vandaag naar een Deutsche Schallplatte, aangezien het vandaag de Deutsche Dinsdag is. Dus laat me weten of je het wil zijn, de Vroege Vogel. Je stuurt je voornaam in onze NPO-luisterapp. En dat mag en kan zo vaak als mogelijk als je dat wil. Eens even kijken. Randy zegt, wat een held die Paul. Paul van Minsbergen. Morgen, Marcel, zou je even Donny Ponsen kunnen draaien met Drink Rode Wijn? Dat zou wel kunnen. Drink Rode Wijn, dat is wel een prima liedje. Danny zegt, hier ook aan het aftellen, nog 4 dagen werken, dan 3 weken vakantie. Danny, dan hebben wij precies dezelfde periode gepland. Ik heb het nog niet meer gehoord. Je bent de eerste. Dus wat dat betreft, waar ga je naartoe? Dat is ook wel een goede vraag. Of blijf je lekker thuis? Want daar is het ook prima, hè? Het is hier echt fantastisch weer. Ja. JP is erbij. Heerlijk zo 's ochtends. Groeten en een fijne uitzending. Dankjewel, JP. Jij ook een hele fijne uitzending. Want als jij het hebt, dan heb ik hem ook natuurlijk. Renners, goedemorgen. Marcel, vandaag lekker dagje vloeren leggen in Woerden. Zou je liedje kunnen draaien van de WC Experience? Noteer ik even. Is ook wel leuk. Marco zegt, morgen Marcel, graag voor de bouwbonken. Fred, Theo, Bert-Jan en Marco, 4 zomers lang van Dirk Mildijk. Is ook een topliedje. Zet ik ook even op het lijstje om gedraaid te moeten worden vandaag. Hendrik die komt met een suggestie voor de Truckers Track. De BL80-HB. Antonio zegt, goedemorgen Marcel, ik wil graag Django Wagner even horen. Met Das der Liefde. Das der Liefde. Dat zegt mij van die Antonio Scholten uit Deventer. Oké, de groeten. En dit is wel een mooie appie van Gert-Jan Lankhuizen. Die zegt, goedemorgen Marcel, net mijn handdoekje weggelegd aan het zwembad in Turkije. Ja, dat is zo'n ochtendritueel, hè. Als je bij een hotel zit, zeg maar, of in een hotel zit, dan bij het hotel daar zit zo'n zwembad. Ja, dan moet je wel even zo'n bedje opeisen. Dat doe je dus door je handdoekje te leggen. Dat is wel een Nederlands fenomeen. Of is dat internationaal fenomeen? Wij zijn daar heel goed in. Ja, dat heb je goed gedaan, Gert-Jan. Ik hoop dat je een mooi plekje hebt aan het zwembad. Dat wordt vandaag weer een mooi dagje zo te horen. En Emily zegt, goedemorgen Marcel en Clubpie. De laatste maand vakantie is gestart. En vandaag even naar het zuiden van ons Belgenlandje. Naar de grotten met ons gezinnetje. Wat leuk. Welke grotten zijn dat? Wil je Frans Bauer en Kafka even draaien met Van Brabant naar Bordeaux? Ook die zet ik even op de lijst. Mike zegt, goedemorgen, kunnen jullie de Visserman even draaien van Donnie en Robert van Hemert? Nou heb ik Moët dat nou al even gedraaid van de heren. Dus ik denk dat ik hem eventjes laat liggen. Maar wel bedankt voor je appie. En Lex is erbij, morgen Marcel. Succes weer met de uitzending. Kan je een liedje van Gerard Cox draaien met de Hoekse Waard? Voor de Hoekse Waarders, dat snap ik wel. En goedemorgen Marcel, ik moet nog 52 dagen wachten voor de vakantie. Maar wat in het vat zit, zou je voor mij Jupiter Jones willen draaien met Zo Stil? Dat zou ik even moeten zoeken. Floris is er ook bij. Bloemgen met Achterbaan is mijn Duitse schallplaten verzoeken. Dank je. Dit is alweer mijn 2e week werken. Kinders hadden heel vroeg vakantie. Ja, die hadden bij ons ook. Ik heb straks nog een week met zoon Lief na deze week. En dan moet hij ook alweer naar school. Dat gaat snel, hè? En Danny zegt, we gaan even heerlijk 1,5 week naar Italië. Oh, lekker man. Heerlijk. Kun je prima zitten. Dick zegt, morgen Marcel Clubpie, kun je voor mij even Elte Rixi draaien voor mijn collega Ashwin. Groeten van de Selecta Boy. En ook Ferdi is erbij. Ferdi stuurt even goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga even een truckerstrek doen, jongens. Want er werd van alles ingestuurd. En zoals gewoonlijk wordt er ook heel veel Henk Wijngaard ingestuurd. Onder andere Tienes Tussengas voor Jelle. Dankjewel, Jelle. Kleine Waker voor Maarten. Die hoor je ook niet zo vaak op de radio. En deze namelijk ook niet voor Thomas. Thomas die wil graag het zwarte asfalt horen. En Thomas is ook nog eens jarig. Dus dan hoor ik eigenlijk even gefeliciteerd te zeggen. Gefeliciteerd bij deze Thomas. En een mooie dag, jongen. Ga ik voor jou even een truckerstrekje doen. En voor iedereen die achter het stuur zit natuurlijk. On the highway. Of op de B-wegen mag ook. De zon.

komt niet zo vaak in mijn woordenboek voor, moet ik eerlijk zeggen. Mijn nachten door de week, zeg maar. Mijn werkdagen, die zijn heel kort. Nou ja, heel kort. Uurtje 5, 6. Ongeval.

0: heb ik Stijn. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker onderweg?
1: Zeker, ik ben al onderweg naar het werk, ja.
0: Onderweg naar het werk. Wat voor werk doe je?
1: Ik ben vestigingsmanager bij LKQ. Wij verkopen automaterialen voor autogarages. Dus,
0: Oké. Okay. Hey, maar ja. Dat is vaak snelle handel, hè? Want ik heb mijn auto natuurlijk ook wel eens bij een garage, maar die moeten dan even een onderdeel. Oh, dan zeggen ze, dan moet even bestellen, kom vanmiddag binnen. Dat gaat best snel, hè?
1: Zeker, zo vlug gaat het inderdaad. En met de vakantieperiode voor de mensen op vakantie gaan, is het helemaal gekkenhuis. Dus ja.
0: Ja, dus het is echt gewoon puur in de auto materialen. Het is niet dat jij het zelf onder de auto sleutelt.
1: Nee, wij verkopen echt alleen de automaterialen aan de garages, ja.
0: Hebben ze daar die autogarages dan een systeem voor, of is het echt gewoon ouderwets doorbellen?
1: Nee, die hebben gewoon een bestelsysteem bij ons. En dan komt dat bij ons binnen en dan zorgt onze chauffeur dat die kant op gaat.
0: Wauw, en jij bent gewoon vestigingsmanager?
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoeveel mensen heb je aan het werk?
1: Moet ik om liegen, denk 13 nou.
0: Zo. Ja, maar is dat echt dat... Want ik zie dat veel bij die auto's die ik dan zie rijden met die automaterialen. Daar zitten vaak vrouwen achter het stuur.
1: Ja, klopt, ja. Er zijn wel veel vrouwelijke chauffeurs.
0: Ja, dat vind ik heel mooi, hoor. Maar hoe kan dat veel vrouwen zijn?
1: Ja, geen idee. Ja, ik denk dat het is op zich ook wel gewoon prettig werk om te doen. Je zit in een auto, lekker radiootje aan, dus ja.
0: Nou, ik zie toevallig dat het mij al een tijdje opvalt. Ik denk, hoe kan dat nou? Zouden ze dat erop selecteren of zo? Dat ze gewoon vrouwen onderweg willen hebben?
1: Nee, daar wordt niet op geselecteerd. Nee. Die solliciteren er gewoon maar meer op, denk ik.
0: Dat vind ik heel mooi. Dat is een hele mooie ontwikkeling, toch?
1: Ja, dat is ook wel gezellig. Een beetje een mix van mannen en vrouwen. Ja. Dat maakt het ook wel leuk.
0: Nou, dat ook, ja, vooral. Dus, maar je bent al vroeg op pad, want de boel gaat open om 7 uur.
1: Ik ben er inderdaad om 7 uur. De winkel gaat open om 8:30.
0: Aha.
1: En de eerste route gaat alweer om 7:30. Dus voor die tijd moeten we alweer het een en ander klaar hebben. Dus
0: ik snap vandaag. Het. Ja, heel goed. Nou, jij bent er al vroeg bij. En bij deze ben jij onze vroege vogel. Dat betekent, Stijn, dat je even wat leuks krijgt opgestuurd. En je mag nog even een liedje aanvragen. Dat ga ik voor je fixen. En dat mag gaan worden vandaag.
1: Lusu van Marco Schuitmaak.
0: Ga ik voor je regelen. Ik wens je een mooie dag vandaag.
1: Bedankt, weet je.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandraad kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Super, Jan, dankjewel.
5: Goedemorgen, my friend. Het is een schöne dag. La, la, la, la, la. Het is een schöne dag.
4: Ja, het is weer een mooie schöne dag natuurlijk, deze Deutsche Dienstag. Met verkeersinformatie van de ANWB, de A7, Horen naar Den Oever. Daar gaat het niet goed. Technische problemen. Dat is, lijkt mij, bij de brug daar. Verkeer kan omrijden via de Noordoostpolder. Dan moet je echt even om. De A8, A10, A1 en de A6. Dat geldt overigens ook voor de A7 van Heerenveen naar Horen. Dus als je de afsluitdijk over wil, tussen Breesanddijk en Den Oever, staat er 10 minuten. Technische problemen, de boel is daar dicht. En vanaf daar kun je omrijden via de A7, de A6 en de A1. Succes. Dan de A15, Gorkum naar Rotterdam, bij de Noordtunnel. Daar staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg gesloten. Dat gebeurt steeds vaker, heb ik het idee. En een melding van de NS. Door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond. Dat hebben ze nogal verlengd. Tot 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
0: Marcel de Vries.
4: Yes, goedemorgen. Voor deze dinsdagochtend met zometeen Busy en Yves Berendsen. Wat een rammer van de plaat hebben die gemaakt. We zijn er.

Yves Berendsen en we zijn er. Wat een beuker van de platenstad. Heerlijk. Zoals Tinia zou zeggen, wat een banger. Nou, die zit heerlijk. Ik zag ze gisteren op haar socials erbij op het strand zitten met prachtig vuurwerk. Alsof het oud en nieuw is. Niet normaal zeg, maar dan nog. Nog extremer. Dat hebben wij niet bij ons in het mooie Dokkum. En dat mooie vuurwerk. Niet normaal. Niet te geloven. Maar check haar socials vooral. Volgende week dan is hij hier weer. Met dan met Rick van Veldhuizen. Vanaf maandag 3 weken lang. Dan is Ik zei de gekker even tussenuit. En ga ik even wat lanterfanten, jongens. Hey, lekker vakantie toch? Heeft iedereen zo op zijn tijd nodig. Even wat nieuws van vandaag. NEC speelt de derde voorronde vandaag van de Champions League tegen Olympiakos. De club uit Nijmegen debuteert op het hoogste Europese niveau. De wedstrijd in Athene, dat begint om 8 uur vanavond, is live te volgen bij de NOS via de apps en de live blogs. En natuurlijk ook op NPO Radio 1. Langs de lijn en omstreken is dat, ja. En de wielrensters in de Tour de France Femme, die starten vandaag de 4e etappe. Tijdrit gaan ze doen vandaag, 21 kilometer. En de eerste renster start vanmiddag om 3:05. Dat is ook bij de vrienden van de NOS. Ja, de brand in het natuurgebied bij Oosterum in Noord-Limburg heeft zich sinds gistermiddag flink uitgebreid. Er is tot nu toe een gebied van zo'n 100 hectare, dat is 1 vierkante kilometer, getroffen. En het vuur is nog altijd niet onder controle. Dat laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag ging het nog om een gebied van 21 hectare. Dat is flink groter geworden. De brand brak gisteren aan het einde van de ochtend uit. Het vuur verspreidde zich snel doordat het harder ging waaien en door de hoge temperaturen. Honderden brandweermensen die zijn bezig om de brand onder controle te krijgen. Brandweerlieden uit het hele land die helpen mee. Delen van het gebied zijn afgebrand en geblust. Maar op andere plekken woedt het vuur nog. Dat zegt de veiligheidsregio tegen persbureau ANP. Hoop dat ze dat snel onder controle krijgen, want het belooft vandaag weer zo'n warme dag te worden. En ooit was de ooievaar bijna uitgestorven. De ooievaar, ja, wie is er niet meegekomen? Maar nu zie je de vogel weer op vele plekken. In Nederland waren er afgelopen jaar zo'n 2000 broedparen. Dat blijkt uit cijfers van vogelonderzoeksinstituut Sovon. Een groot contrast met begin jaren 80, toen er slechts 16 broedparen waren. Nu 2000. Zo, sindsdien nam het aantal bijna ieder jaar toe. Dus de ooievaar zorgt ook goed, niet alleen voor ons. Want ja, wij komen allemaal met de ooievaar, hè? Zo wordt ons allemaal geleerd. Tenminste, dat werd vroeger zo gedaan. Maar nu ook goed voor zichzelf, blijkt. Jeetje joh, dat waren er maar 16 in de begin jaren 80. Nu 2000. Ik zie er ook heel veel wel bij ons in de buurt wel zitten. Dus dat is een prachtige dier om te zien. Oh, met die lange poten. Prachtig. Vandaag een afwisseling van zon, wolken. Het oosten heeft kans op een bui. Een onweersbui kan het ook zijn. Maxima die liggen vandaag weer hoog. 29 graden tot 34 graden in het zuiden. Ik heb een appje van Yves. En Yves die zegt: goedemorgen Marcel. Vrijdag dan gaan we naar het 30-jarig jubileum van Jan Smit in Volendam. Mag ik een plaatje van hem aanvragen? Natuurlijk mag dat, Yves. Wij zijn er overigens ook bij, hè, van Sterren NL. Dan volg je haar benen of het liedje van Gustav Permanent, maar dan wel de oude versie. En de groetjes van Yves uit Aalsmeer. Maar dat wil ik wel even regelen, de oude versie. Zometeen heb ik nog een leuke zomerbattle. Kun je weer stemmen in de NPO Luister-app.

0: Snijder en het Cubaanse café.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Goedemorgen, 7:30 is het. De 4e van augustus en het is tijd voor The Battle. Ik heb een zomerse battle, die heb ik voor je klaarstaan. Twee liedjes tegenover elkaar. Twee grote dames uit de Nederlandse muziek. Dat kunnen we wel zeggen. Eentje die helaas al een poos niet meer onder ons is. De Queen of het Levenslied. Die heb ik erin zitten, namelijk Mary Servaas. Beter bekend misschien als de zangeres zonder naam natuurlijk. En geen Mexico, nee. We gaan naar een ander oord.
2: Was aan de Costa del Sol.
3: Tingelingeling.
2: Daar sloeg mijn hartje op hol.
3: Tingelingeling.
2: Hij sprak me van amore.
0: Amore.
2: Ik was finaal verloren.
0: Ze was verloren toen die sprak over amore. Ja, en daartegenover een andere grote dame in de Nederlandse muziek, zeg ik al. En gelukkig bij leven en welzijn, ze is nog hartstikke jong. En ja, een van haar eerste hits, Roxy Dekker. En dat liedje dat heet...

0: lekker liedje hoor, deze. Anne Fleur Vakantie.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: De zomerse battle, kunnen we wel zeggen. In de NPO Luister-app. Daar kun je gratis stemmen. En ja, hoe meer stemmen er komen, hoe eerlijker de uitslag. Het zou fantastisch zijn als je even de moeite neemt. Gewoon even een paar seconden van je tijd, weet je. Laat even de boel en pak het telefoontje er even bij. Of je tablet, waar je het op hebt. En dan via onze app, de NPO Luister-app, Kanaal van Sterren. Druk je even op een van de beide liedjes. En als je dan ook nog in de gelegenheid bent, kun je het ook nog even laten weten met een tekstberichtje van: yo Marcel, ik heb op de een of de andere gestemd. Laat me weten. Zangeres

en Leo van Helemaal Holland. En de Titanic. In de ochtendshow Marcel in de Morgen. Waar we een battle hebben. Een zomerse battle tussen twee grote dames. Eentje die er al een tijdje dus niet meer is. De zangeres zonder naam. Nog steeds draaien we liedjes. Tot in de lengte vandaag.

0: Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het oosten heeft kans op een lokale bui. Onweersbui kan het ook zijn. Maxima vandaag tussen de 29 en 34 graden.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is.
0: Oké, Jan, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vielen op de A7, daar gaat het niet goed bij de kop van Noord-Holland aan de kant van de afsluitdijk. Horen naar Heerenveen, daar heb je tussen Wieringerwerf en Breesanddijk een kwartier extra. Komt door technische problemen. Als je naar het noorden wil, dan zul je toch even ontmoeten via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. A7 Heerenveen-Horen, de andere kant dus, tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar een half uur extra door technische problemen. De weg is dicht. Het verkeer kan omrijden via de Noordoostpolder ook over de A7, de A6 en de A1. Dan problemen op de A73, daardoor de hevige brand, waar net Jan ook over sprak in het nieuws. Maasbracht-Nijmegen bij Venray-Noord, daar is de afrit gesloten. Keren bij de volgende afrit. En Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg, daar staat een kapotte vrachtwagen, daar is de afrit gesloten. Keren bij de af- en toerit van Wiegen. Dat is 1A. Dan nog één melding van de NS. Door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Succes onderweg.
4: NPO Sterren NL.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: En Langer Frans.
2: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Alles wat ik zoek. Nou, ik ben op zoek naar stemmen. Ik ben aan stemmen aan het ronselen. Zoveel als mogelijk, want ja, hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag zometeen over een kwartiertje. Je hebt nog wel even tijd, hoor, om te stemmen op een van de beide liedjes in de zomerse battle. Want we hebben vandaag...
3: Was

0: De NPO Luister, daar mag je zijn.
1: Hey, mazzel. Doe mij maar lekker Roxy Dekker, want daar heb ik wel even zin in.
0: Ja.
1: En ik zeg,
0: adieu. Jij wil ook even oeh, snap ik. Nou, ze heeft nog wel een paar stemmen nodig, Roxy Dekker, wat dat betreft. Dus doe je best. NPO Luister, nogmaals, is de app waar je moet zijn. Ja, er zitten van allerlei appies in de box. Allemaal gezellige mensen, zie ik. Joris, die wil nog een liedje horen van René Karst. Goedemorgen Marcel, zegt Roel. Zou ik een nummer van mijn oom mogen aanvragen? Joop Evers. Of van Roy Nuland. Oh, wel leuk. Even kijken hoor, dan hier nog Roy Eggen. Die zegt, goedemorgen Marcel, zou je de allernieuwste van Rutger van Barneveld willen draaien? Zomer zonder strand. Is die al uit? Want ik zag wel op zijn socials dat hij ermee bezig was. Maar staat hij inmiddels al op de streaming? Want hij heeft hem Loop the Love. Even kijken, Rutger van Barneveld. Ik ga nu gelijk kijken, staat hij er al op dan? Ik dacht nog niet, namelijk. Nee, staat er nog niet op. Nee, dus dat... Nee, ik heb hem hier ook niet. Roy, excuus. En goedemorgen Marcel, zegt Jeffrey. Als je de ooievaar wilt zien, dan hadden we net over dat het goed gaat met de ooievaar. Dan moet je naar Eindhoven. Daar zijn er heel veel daar. Oeh, hoe kan dat dan? Waarom zitten er daar zoveel? Wendy zegt, goedemorgen Marcel, vandaag weer een dagje thuiswerken. En ondertussen Sterren NL aan, zou je een liedje van Bouke willen draaien? Dat is ook leuk, Bouke ook al lang niet gehoord. En Stef is erbij, Stefan net thuis vanuit de nachtdienst. Nog even lekker een pijltje gooien, even darten. Met heerlijke muziek voor jullie. En dan straks toch maar even proberen te slapen in de warmte. Nou, ik had er eerlijk gezegd, Stefan, ook last van. Nou, ik had er geen last van. Ik heb even voorzorgsmaatregelen genomen. Ik heb de waaier maar eens even een beetje op me gezet. Dat doe ik niet zo snel, maar het was gisteren zo bloody hot. Marianne is ook bij. Die zegt goedemorgen, goedemorgen. En wat had ik nog? Oh ja, dit was nog een appie. Dit is wel even handig voor iedereen die nu zit te luisteren en de weg op is of nog gaat zometeen. Van Twan.
2: Marcelleke! Hey Marcel. Ik hoop dat mijn microfoon het nou wel een beetje doet.
0: Heel goed.
2: En ik wil ook even zeggen, iedereen die vandaag op vakantie gaat of toevallig al terugkomt van vakantie, pas op Flitsmarathon in Nederland. Ik ben net bijna gepakt door de trackcontrole. Dus ik hoop dat iemand anders het niet heeft. Zet je flitsmeister aan. En iedereen komt veilig thuis. Zonder boete. Hey Marcel, adjo!
0: Ja, adjo. Adjo, Twan. Dankjewel. Goed dat je het zegt inderdaad. Flitsmarathon. Dus ja, even goed opletten waar ze allemaal staan. Maar daar heb je inderdaad handige apps voor. Ik heb er zelfs zo'n kastje voor in de auto. Ik rij zoveel kilometers dat... Ja, ik moet gewaarschuwd worden, want ik zie ze zo over het hoofd. Het is kwart voor acht, bijna Zangeres zonder naam dus tegenover Roxy Dekker. Laat nog even weten welke je wil horen. Ga ik intussen even wat anders doen.
3: En dan nu een onmeurig dikke piratenplaat.
0: Een onmeurig dikke piratenplaat. En niet van Don Mercedes dit keer, maar de Vlaamse Paul Severs en Roxy.

wat een rammer is dit van Joey Nicolai en Tinto de Verano. Sven die zegt, hey Marcel, jammer van de voorlopige uitslag van de zomerbattle. We willen toch graag Roxy Dekker op de bouw. En Nick daartegenover die zegt, hoi Marcel, als het geen Roxy Dekker wordt, zet ik vandaag de radio niet meer op Sterren NL. Oh god, nou ja, dan moet er nog heel wat gebeuren, want de zangeres zonder naam die gaat aan kop.

4 minuten voor... Anne Fleur vakantie, Roxy Dekker. Ligt dus nog een beetje achter, dus er is werk aan de winkel voor de liefhebbers van Roxy Dekker. Als de radio maar niet uitgaat, dat zou wel heel flauw zijn, want we draaien natuurlijk... Naast deze battle nog veel meer muziek. Maar goed, dat is je eigen keuze. Zo. Stemmen doe je nogmaals in de NPO Luister-app. En zometeen kom ik met de uitslag. Wordt het toch de zangeres zonder naam? Of maakt Roxy Dekker nog een inhaalslag? Doe je best.

0: deze nacht. Ook terug te vinden in de Marcel in de Morgen playlist op Spotify. We draaien dit liedje met enige regelmaat. Ik heb dat eigenlijk aan Tinia te danken. Tinus, die er maandag weer is. Jaap die zegt, ik kan me wel vinden in de radio uit, zegt hij met een glimlach. Lekker demonstreren als je Roxy niet draait. Als je mij zoekt, ik lig op de A10. Protesteren. Fijne dag, Marcelo. Je bent een toppertje. Nou, dankjewel, Jaap. That's too much credit.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: We gaan eens even kijken. Oh ja, dit is ook wel een mooie. Ad die zegt ook nog mooi. Ja, gestemd op de zangeres zonder naam. Ik hou niet zo van chantage. Nou, ik ook totaal niet, Ad. Dankjewel. En je was één van.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Jan. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A7, daar gaat het niet goed. Er zijn wat technische problemen aan het begin, einde van de Afsluitdijk. Het is maar net waar je vandaan komt natuurlijk. Aan de kant van Noord-Holland, zullen we maar zeggen. Horen richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en de Stevensluizen. Half uurtje extra, technische problemen, daardoor de weg dicht. Het verkeer kan het beste, maar beter omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, A1 en de A6. Geldt ook voor de andere kant van Heerenveen naar de Afsluitdijk. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Zürich. Het verkeer wordt geadviseerd om Amsterdam te volgen. Tenminste, als je naar Amsterdam wilt, te volgen via Groningen, Emmeloord, A7, A6 en de A1. Dan viel op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Velsen. Het knooppunt Velsen 2 minuten door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. De A16 Breda Rotterdam. Ook daar bergingswerkzaamheden. En dat is voor de afrit Rotterdam Centrum. Kwartiertje extra. De linkerrijstrook is gesloten. Een half uur op de A58 Breda naar Tilburg. Dat is voor Moergestel 33 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is dicht. 2 rijstroken zijn gesloten. En je wordt via de af- en oprit geleid. Dat duurt toch wel even. En de A58 Eindhoven-Breda voor knooppunt De Baars. Daar heb je nog eens een minuutje of 6 vertraging. De laatste is de A325 Arnhem naar de Duitse grens. Daar heb je voor Nijmegen kwartiertje.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen. Zometeen even spelletjes spelen. Even wat prijzen weggeven. Jeroen van Zelst ga ik zo meteen draaien met jouw liefste wens. Maar eerst Rutger van Barneveld.

0: Jeroen van Zelst en jouw liefste wens.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Nou, dat is een donders goede vraag. Ik ga zo meteen voor iedereen die een beetje een klam nachtje heeft gehad, een beetje een plaknachtje, dat je echt om de haverklap wakker bent, een beetje een gebroken nacht dus hebt gehad, ga ik zo meteen even een oppeppertje doen. Een oppeppertje van Niels Geuzenbroek met Wild Styles en Year of Summer. Die ga ik zo meteen even doen. Ik had er zelf ook zin in. Ik had namelijk zelf ook een plaknacht gehad. Als in een broeierig nachtje was het. Dus gewoon even een klein oppeppertje. Dat heb je soms even nodig. Inclusief een bak koffie dan, hè. Dubbel op. Hoppakee. Ja, vaak beter bang. Zometeen nog een spelletje. We gaan nog de 06 roulette spelen. Ja, en vandaag een spannende dag voor NEC. Want het speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De club uit Nijmegen debuteert op het hoogste Europese niveau. De wedstrijd is in Athene en begint om 8:00 vanavond. Ook wordt er vandaag weer gefietst. Tenminste, ja, misschien bij mij ook wel hoor, en bij jou. Maar ik heb het hier over de Tour de France. En dan zou je zeggen, ja, maar die is toch al afgelopen? Dat klopt, voor de mannen wel, maar voor de vrouwen niet. Want die rijden vandaag hun vierde etappe en dat is een tijdrit. Dat gaat over 21 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg, dat heeft zich sinds gistermiddag flink uitgebreid. Er is tot nu toe een gebied van 100 hectare getroffen. Dat is 1 vierkante kilometer. En het vuur is nog altijd niet onder controle. Dat laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag ging het nog om een gebied van 21 hectare. De brand brak gisteren aan het einde van de ochtend uit. Het vuur verspreidde zich snel doordat het harder ging waaien. En natuurlijk door de hoge temperaturen. Honderden brandweermensen zijn daar bezig. En hopelijk hebben ze dat snel wat onder controle. We gaan dus zo meteen even het spel spelen. Ik had hier nog wat appjes. Ik heb hier onder andere nog Teun. Goedemorgen, Teun.
2: Hey, Marcel. Wil je even de bouw even blij maken? Wil je even dansen van Jeroen van Zelst even opzetten? Dat zou ook echt mijn hele dag beter maken. En ik zeg, adieu.
0: Teun, dan heb je misschien net radio aan. Maar ik heb net Jeroen van Zelst gedraaid. En goedemorgen Marcel, kun jij misschien even de groetjes doen aan Jan en Marion? Die zijn namelijk weer onderweg vanuit Duitsland naar het mooie Brabant. Ah, die zijn op vakantie geweest. Denk het dan wel zo'n beetje. En ook Sven is erbij, die wil de hakkenmix wil die horen. Nou, de hakkenmix die komt misschien later deze week nog wel even, Sven. Maar ik denk dat Wild Styles en Niels Geuzenbroek voldoende zijn, hoor, met Year of Summer. Vandaag weer een mooie dag, een afwisseling van zon en wolken. Het oosten heeft kans op een lokale bui, kan met onweer zijn. Temperatuur weer hoog, 29 tot 34 graden.

0: Paul Wildstyles en Niels Geusbroek en The Year of Summer. Nou, dat is het wel. We hebben een prachtige zomer, jongens. We hebben echt hele ham en eggs hebben we te klagen wat dat betreft. Ja, en Hidde die zegt, dit soort muziek moet je vaak draaien. The Year of Summer. En Paul die zei nog even...
1: Hey, Marcel. Deze is echt heel prettig.
0: Ja, dat vond ik ook. Hij viel lekker, zeg maar. Hè? Tijd voor een spelletje.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
3: Draai je het palletje rond en rond, heb je het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
4: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
4: 06 roulette.
0: Ja, we gaan eens even een hengst geven aan het roulettewiel. Aangezien ik weer eens in de studio zit. Ik kan dat wat mooi even fixen. Ik trek er even een getal vanaf.

0: of cijfer. En dat moet je zo meteen in je 06-nummer hebben. Als dat zo is, dan app je me het woord jackpot. Je bent vrij om dat zo vaak als mogelijk te appen. Het mag ook bij één keer, maar kun je het laten. Het is niet zo dat iemand die één keer appt, dat die minder kans maakt. Nee hoor, dat zegt helemaal niks. Dat is aan jou. Je maakt in ieder geval kans op onder andere, zeg ik, want dat is een leuk pakket aan prijzen, de Sterren NL Big Shopper. Ja, je moet hem altijd dik aanzetten, zegt Tinia. Dus doe ook maar in haar vakantie. Wie weet luistert de Queen of the Camping nog mee? Je weet het niet. Eens even kijken, jongens. Daar gaat hij. Waar is het balletje? Oh, hier. Een beetje galm. Ja. Oké. Okay. Nou, ik moet zeggen, ik doe dit nooit, maar dit bevalt me wel. Het valt op het cijfertje 7. Getal 7 is het dus geworden. Dus mocht je het cijfer 7 in je 06-nummer hebben, na de 06, dan ben je aan de beurt.
1: 06, roulette.
0: Een 7. Heb je die? Net als ik, want ik heb hem. Heb ik hem ook? Ja, ik heb hem ook, ja. Nou, klopt. Dan mag je hem appen. Het woord, niet je nummer hoor, maar even het woordje jackpot voor de prijzen. Wellicht pak je dat binnen nu en een half uur.
1: Nieuwe muziek op Sterren.

0: Dat liedje eigenlijk helemaal niet nee na na na, maar na nee na. Dat je het even weet.
1: Marcel in de Morgen.
2: Is dat Marcel van die Rundfunk?
3: Jawohl.
2: Der Deutsche Dienstag.
1: Der Deutsche Dienstag.
0: Het is dinsdag en inderdaad, der Deutsche Dienstag hier in Marcel in de Morgen. Dat betekent dat we zo af en toe eens even een Duits liedje draaien. En ik heb er nog maar eentje gedraaid vanochtend. Dus ik wilde er nog even eentje aan toevoegen. Alleen, ik heb de optie heb ik gewoon even opengelaten. Omdat ik dacht, ja, het is vakantietijd. Waarom niet? Ik vraag mijn lieve luistervrienden en vriendinnen eens even naar een goede suggestie. Waar heb je zin in? Welke Duitse schallplatte zullen we zo meteen eens even opzetten? Een oude, een nieuwe, iets ertussenin. Het liefst wel een beetje vrolijk natuurlijk. Want ja, laten we wel wezen, het is vakantietijd, de zon schijnt, het is mooi weer. Happy people, daar hebben we toch het meest aan. Dus kom maar door, heb je een leuke suggestie voor een Duitse knaller voor Der Deutsche Dienstag, dan mag je hem doorgeven. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het oosten, daar is er wel kans op een bui. Lokaal een onweersbui. En de maxima die liggen wederom hoog. 29 tot 34 graden.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
5: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
4: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen.
0: Oké, Jan. Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Ketelplein, 6 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. De A7 Heerenveen naar Hoorn. Tussen Breesland-Dijk en Den Oever, 7 minuten. Volgens mij is de boel daar weer open, als ik het zo zie. Want er staat niks meer bij dat het dicht is. Dat is bij de afsluitdijk. Daar was wat problematiek door wat technische mankementen. A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Velsen, 5 minuten. Dan nog vertraging op de A325. Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt de Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen. Daar heb je 21 minuten extra en nog problemen op het spoor. Door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Houd daar even rekening mee. Succes onderweg.
2: 06 Roulette.
0: Vraag een cijfer 7. Lucky 7. Wie of wie heeft er een 7 in zijn of haar telefoonnummer? Je mag het laten weten. Stuur even een appje met het woord jackpot.
1: NPO Sterren
0: NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met Wesley Klein en Niet zo bij mij.

0: Eigenlijk maakt het niet uit wat je opzet van Django Wagner, want alles is leuk, toch?
1: 06 roulette.
0: Of zeg ik nou iets wat gek is? 7 over half 9, goedemorgen op deze lekkere dinsdagochtend. 06 roulette spelen we vandaag met Lucky Number 7. Dat wordt er wel eens gezegd over het getal 7. Dat dat een geluksgetal is. Nou, als dat zo is, dan moet je hem in je nummer hebben. Dan is het inderdaad een gelukkie. Na je 06, dan moet er ergens in die 8 cijfers die nog resteren, moet er een 7 zitten. Dan heb je het woordje jackpot.
2: Marcel in de morgen.
1: Is dat Marcel van die Rundfunk? Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Ja, nou dat is toch... ik vind het zelf een liefhebberijtje. Want er zijn zoveel leuke Duitse klappers gemaakt toen. Maar ook nog steeds wel. Om af en toe eens even wat te doen. En op dinsdag hebben wij, nou deze dinsdag in ieder geval, maar weer omgebombardeerd tot der Deutsche Dienstag. En Lisbeth die vraagt zich af, wanneer mogen de Duitse knallers worden ingestuurd? Nou, dat mag in principe de hele ochtend. Dus doe dat gerust. Calvin die zegt, Skandal im Sperrbezirk. Of Major Tom. Ook, ja, dat zijn de twee beste Duitse nummers ooit, zegt Calvin. Ah, ja. Of dat nou de beste zijn. Major Tom is inderdaad wel een rammer, inderdaad. Een Skandal im Sperrbezirk vind ik ook een goeie. Willem zegt, die flippers met Sommersprossen voor die Deutsche Dinsdag. En Marco die zegt, doe maar even doe om lekker mee te blaren. Er worden nog meer gevraagd. Rens die zegt, doe maar even voor de Deutsche Dinsdag plaatje van Wolfgang Petri. Met Weiß der Geier of Verlieben, Verloren, Vergessen, Verziehen. Dan Frank, die komt nog met een suggestie. Die wil de Zillertaler horen. Frank Belveld, dankjewel. Even kijken hoor, dat had ik nog meer. Hier, Mama Lauda werd aangevraagd door Robbo. Lotus Bloemen wordt aangevraagd door Niels. En die flippers met Sommernacht in Griekenland voor Melis. Dorte wordt aangevraagd door Norbert. Ook altijd goed. House am See van Peter Fox. Oh, ook leuk. Jono. Die Imel lacht, zegt Bertus van der Blik. Is ook goed. Of Moskou im Regen van die flippers. Nou, je hoort al, er zitten heel veel flippers tussen. En er werd er nog eentje aangevraagd door Richard. Die kwam ook met een suggestie voor de flippers. Of die flippers moet je dan zeggen. Ja, ik was daar vroeger heel slecht in. Die, dat. Die flippers. En Rock'n'Roll Lady. Ik weet niet of je het liedje kent. Dat is een fantastisch liedje. Maar dat vind ik ook een fantastisch radioliedje. Daar kun je lekker naar luisteren.
1: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Ik zal hem even opzetten. Dan kun je er lekker naar luisteren. Want dit is echt, ja, vind ik, een van de mooiste Duitse liedjes ooit gemaakt. Die flippers.

staan we daarvoor. En Rock'n'Roll Lady. 8:45, 7 in je nummer. Dan mag je nog heel snel even een appje sturen. Want ik ga nu echt bijna iemand bellen om even blij te maken met wat leuke prijzen. 7 in je nummer, dan ben je aan de beurt. Dan app je het woord jackpot.

0: 06 Roulette.
1: Ja, nou ja, dat zijn we allemaal wel eens geweest. Hè? Beetje jong en dom. Misschien een beetje roekeloos ook wel. Dat hoort er allemaal bij. En aldoende leert men toch vallen en opstaan, zo is het. Het is 8 voor 9 en het is tijd om iemand blij te maken met wat prijzen. En dat kan nog wel eens zo zijn dat Lisette vandaag is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen, Lisette. Waar bel ik jou eigenlijk?
2: Waar ik woon, bedoel je?
1: Ja, ja, precies.
2: Ja, in Lopik.
1: In Lopik? Of loop jij?
2: Nou, ik loop.
1: Lopik, dat is bij die hele hoge zendmast.
2: Klopt, en bij die hele mooie kerstboom iedere kerst.
1: Ja, in december dan hangen ze die lampjes er weer in.
2: Ja, klopt.
1: Dat is ook een werk, hè? Dat kost ook wat.
2: Dat kost een godsvermogen. Is dat 80.000 euro of zo?
1: Is dat echt waar? 80.000? Gewoon...
2: Ja, dat kost echt heel veel geld.
1: Allemachtig. Hoe doen ze dat dan? Met crowdfunding of met sponsoren?
2: Nou, sponsoren doen dat.
1: Oh ja, hè? 80.000 euro, joh. Om die lampjes...
2: Ja, niet te doen.
1: Maar om ze erin te hangen en ze te laten branden dan helemaal in december.
2: Ja, die branduren die zijn ook heel duur, zeggen ze altijd. Dus ja, dat...
1: Jeetje, nou.
2: Ja.
1: Nou, gelukkig hoeven wij dat niet te betalen, Lisette.
2: Nee, precies.
1: Nee, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben nu even paella aan het maken voor vanavond.
1: Zo, dan ben je er vroeg bij.
2: Ja, dat doe ik altijd 's ochtends als voorbereiden, dat ik het alleen maar eind van de dag op hoef te zetten.
1: Oh, lekker.
2: Ja.
1: En de rest van de dag gewoon een beetje relaxen, omdat het zo warm wordt?
2: Nou ja, niet buiten zitten, want het is een beetje heel erg warm.
1: Ja.
2: Maar ja, normaliter werk ik, maar ik heb pas een nieuwe knie gekregen, dus ik kan eventjes niet werken.
1: Dat meen je?
2: Ja, dat is echt niet grappig hoor, geloof mij. Ik doe het nooit.
1: Dat geloof ik, ja. Dus we hadden het net over loop ik of loop jij, maar zo hard loop je dus niet.
2: Nee, op het moment niet, nee.
1: Nee. Hoe lang duurt zoiets zo, dat revalideren?
2: Het kan een half jaar tot een jaar duren, zeggen ze. Dus,
1: dus je bent echt even uit de running?
2: Ja, ik werk dan wel, zeg maar, woensdagochtend een paar uurtjes werk ik al. Maar voor de rest, smiddags lig ik ook nog gewoon op bed. Omdat het gewoon nou, best wel pijnlijk nog is.
1: Dat snap ik, ja. Ja. Nou, wat vervelend.
2: Maar er zijn ergere dingen.
1: Ja, dat absoluut. Maar toch even vervelend. Maar is dit net geleden dan dat je die knie hebt gekregen?
2: Nee, 3 maanden al. Het is al 3 maanden geleden.
1: Oké. Ja. Maar dit is wel gewoon, zeg maar, dat je nu nog last hebt.
2: Nou, ik heb die pech gewoon, denk ik. Ik krijg waarschijnlijk een hersteloperatie, omdat er verklevingen aan mijn prothese zitten.
1: Ach, grappig.
2: Dus het zit even niet mee.
1: Nou, dat... Ja,
2: ik ben even positief. En nou ik jullie weer aan de lijn heb, nou, dan ben ik er helemaal blij.
1: Positief mens, daar hou ik van.
2: Maar dat gaat niet meer stuk.
1: Nee, nou, hartstikke mooi, want dan ga ik je blij maken, Lisette. Want jij hebt inderdaad een 7 in je nummer.
2: Ja, dat klopt.
1: Gefeliciteerd. Ik ga even wat leuks opsturen. Ik wens je alle succes met revalideren. En hopelijk ben je snel pijnvrij, Lisette.
2: Ja, dankjewel. En bedankt voor het bellen. Ik ben er erg blij mee. En ik wens je vast een hele fijne vakantie. Want volgende week ga je op vakantie.
1: Ja, ik ga volgende week even weg, inderdaad. Ja, lekker even.
2: Wens ik je heel veel plezier. En
1: dankjewel.
2: Heel veel mooi weer.
1: Heel lief van je. Mooie dag vandaag.
2: Doei.
1: Doei.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Nou. Dit was het NOS Journaal.
5: Jan, lekker allemaal. Dank je wel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Een ongeluk op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Heb je 17 minuten extra rijden. A58 Breda naar Eindhoven voor Moergestel. 10 minuten door een spoedreparatie. Daar is de linkerrijstrook gesloten. En er zijn nog 2 meldingen van de NS. Door de naburige natuurbrand rijden er tot 6 uur vanavond geen treinen. Treinen tussen Boksmeer en Venray. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop.

0: ik kom terug.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Dat doen we hier zo iedere dag. Het is vandaag 4 augustus. En het schijnt dat op deze 4 augustus in 1693... Dom Pérignon de champagne uitvindt. Dat, die vindt volgens de overlevingen, zeg maar, de champagne uit vandaag. Of dat nou echt op deze dag daadwerkelijk is gebeurd, dat is natuurlijk, dat is mijlenver weg natuurlijk in het verleden. 1693. Champagne. Nou ja, met oud en nieuw even een kurkje laten ploppen. Dat is toch altijd wel, maar voor de rest, ik ben niet zo'n champagne drinker. Nee. Wijntje wel hoor. Jawel. Rood, wit, rozeetje, allemaal geen probleem. En in 1944 wordt Anne Frank samen met haar familie gearresteerd op deze dag. Sinds 1942 woont de familie Frank ondergedoken in het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Wie de familie heeft verraden, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk. En in 1986 op deze dag, op deze 4 augustus, is het een zwarte dag. Want de populaire showmaster Willem Ruijs overlijdt dan in Spanje als gevolg van een hartaanval. Ruijs presenteert in de jaren 70 en 80 de Willem Ruijs Show, de Willem Ruijs Lotto Show, 5 tegen 5, de Sterrenshow. Tevens presenteert hij het sportprogramma Langs de Lijn. Willem Ruijs werd maar 41 jaar. En die had een carrière in de showbiz. Dat is niet normaal, zeg. En ik heb hier nog een klein stukje tune uit lang vervlogen tijden, zeg maar. Het is ook, niet geheel voor mijn tijd, maar ik was nog te klein om hier nog iets van te weten, zeg maar.
3: There's no business like show. Business like no business I know. Vader zei, ach jongen, wat begin je? Moeder had een soortgelijk geluid. Zelf denk ik ook soms wat verzin je, maar het zit in je.
2: Hele grote shows en we kenden natuurlijk ook nog wel de shows van, noem ze maar, weet je, Ron Brandsteder en Henny Huisman, André van Duin. Maar deze man, zo Willem Ruijs, vandaag dus in 1986 op deze dag overleden. 9:12, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Vandaag weer een lekkere warme dag. Afwisseling van zon en wolken. In het oosten nog wel kans op een bui of een onweersbui zelfs. Maxima tussen de 29 en 34 graden. En ik wil je eigenlijk even voorstellen aan wat nieuwe muziek. Een nieuw liedje waar ik wel een zwak voor heb. Reinier Peters is de maestro en zijn liedje heet Nooit meer weg.

0: Sterren NL, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Voor deze van 4 augustus, de platenkoffer, de oude platenkoffer, die ken je wel, hè? Die doe ik hier iedere ochtend. In principe is die nu al te checken, die kun je al even sneak peeken in de app NPO Luisteren. Dan kun je gelijk ook even stemmen op een van de 3 liedjes, zo wat tussen zit. Laat maar weten. Sven die zegt, Marcello, zou je niet naar huis van Monique Smit een slinger kunnen geven? Die kan ik zeker een slinger geven zometeen. Ik zal hem op de juiste toeren zetten. En dan hoor je zometeen Monique in de ochtendshow. Maar eerst een schakeltje naar beneden. Even wat rustiger aan. Een bakje erbij op deze dinsdagochtend. En genieten van deze mooie dag. En muziek van De Dijk.
1: Te veel woorden. Te veel zinnen.

0: Van de succesvolste dames uit de business. Dat is sowieso met nu haar nieuwe liedje dan. Niet naar huis, maar zegt hit na hit heeft ze. Dus wat dat betreft zit hij met de trein op de goede rails, zullen we maar zeggen. Even kijken. Wilfried zegt nog goedemorgen Tinia en Marcel. Nee, dan Wilfried, dat is niet helemaal... Tinia is al een tijdje van de radar. De Queen of the Camping is komende maandag is ze weer terug. Tinia met Rick van Veldhuizen. Die zit hier aanstaande maandag 3 weken lang op de stoel hier achter het uitzendbureau. Achter de mengijzer, zeg maar. Het uitzendbureau zegt ik altijd de komende 3 weken. En dan ben ik even van de radar, jongens. Ja. Nou ja, laten we zeggen even van de radioradar. Ik zal nog wel eens wat dingen delen op de social media, want daar is het ook voor. Het is vandaag droog, ronduit zonnig. Temperatuur die loopt de komende uren weer snel op. En richting het middaguur kan het regionaal alweer 30 graden worden. Vanmiddag dan wordt het uiteindelijk 28 graden in het zuidwesten... tot regionaal 34 graden in het binnenland. Er staat een stevige zuidwestenwind. En later vanmiddag dan neemt vanuit het zuidwesten... de kans op enkele onweersbuien geleidelijk toe. Vanavond en vannacht dan blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. En vooral langs de oostgrens is er nog kans op een bui of een onweersbui. Morgen een mix van wolken en zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. En dan staat erbij minder warm. Ja, minder ja. Maar het is toch prachtig. 23 tot 28. Man, je zal lekker vakantie vieren in Nederland. Is toch heerlijk. Verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Velsen. Daar heb je 5 minuten door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid in de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar een controlepost, 7 minuten. Een te hoog voertuig op de A16 Breda-Rotterdam... voor de afrit Dordrecht Centrum, 10 minuten extra. En de A58, dat is van Breda naar Eindhoven... tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Kwartiertje door een spoedreparatie. Zometeen de oude platenkoffer. 3 liedjes zitten er weer in. Je kan ze al even checken en er kan ook gestemd worden in de NPO Luisterapp. Zometeen laat ik je even weten welke het zijn. Mike Versteeg, die hoor je zometeen met dat prachtige liedje Hartslag van je Heupen.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Ik zeg zometeen, want eerst heb ik Twan Leijden.

0: Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, ritme van de zomer, ritme van je heupen, maakt niet uit. Als er maar een beetje ritme in zit, is het altijd goed. Een beetje ritmetiek. Ritmiek, zeggen ze dan. Even kijken, Arno is erbij. Die zegt, hey Marcel, mooie kale pantybeuker. Kun je voor een andere kale hier op de camping in Kroatië een liedje van de Dutch Boys draaien? Oh, dat zou ik wel kunnen doen. Even, maar ja, er wordt gevraagd, ik praat plat. Vind je het goed als ik wat anders doe van de Dutch Boys? Want weet je wat ik namelijk leuk vind? Want het is natuurlijk zomer. De zomer is weer in het land. Dat vind ik fantastisch. Dat is... Zullen we die even... Ja, ik zit hier even te vergaderen met mezelf. Ik zit natuurlijk deze week in mijn uppie, dus ik moet een beetje vergaderen met mezelf. Die gaan we zo meteen even fixen. Dat is ook een oude. En als we het dan toch over oude muziek hebben... Want ja, je weet wat ik altijd zeg.
2: Oude meuk is leuk.
0: Heb ik 3 liedjes in de platenkoffer zitten. En voor die oude meuk heb ik onder andere op keuze A... een liedje van, ik dacht eind jaren 90 is het, hè? Jody

keuze A. Wordt het Cassie of wordt het Keno? Laat het weten. Daartegenover keuze B. Misschien een beetje vergeten liedje. Dit is zeker jaren 90. Van Jan-Paul van der Meij. One Day Fly. Niet echt geweldig, niet een hele grote hit geweest of zo. Maar het was wel een leuk radioliedje in die tijd. Het heet Een Mooie Rijke Vrouw. Zonder problemen.

song. Laat het weten in de app, daar kun je heel makkelijk stemmen. En ik zie dat het heel dicht bij elkaar zit ook, alle drie de liedjes. Dus er is werk aan de winkel. Zoveel als mogelijk zou er gestemd moeten worden om een zo mooi mogelijk eindresultaat te krijgen. Straks tegen 10 uur, want de laatste tegen 10 wordt of Jody Benal, Jan-Paul van der Meij of Pussycat met de

Borst en Atje voor de sfeer. Op Sterren NL is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Met een spannende plaatkoffer. Dat hebben we niet zo vaak, maar het zit nu echt wel heel dicht bij elkaar. Sowieso B en C die staan op gelijke hoogte. Keuze A die springt er nog uit. Misschien denk je van, nou, dat is niet helemaal mijn cup of tea. Misschien moet ik even een tegenstem geven. Dat kan. De opties zijn als volgt. Jody Bernal. Cassie Cano. Dat is keuze A. Dan hebben we keuze B. Een liedje uit de jaren 90 van Jan-Paul van der Meij. Het liedje dat heet Mooie Rijke Vrouw.

Jan Paul van der Meij, keuze B. En dan hebben we nog keuze C. En dat is een nummertje van Pussycat. And it's the same old song. Stemmen doe je nogmaals in de NPO Luisterapp. En je hebt daar 4,5 minuut nog voor. Dat is niet zo lang meer, dus doe je best. Ik heb nog even een appje gekregen van mijn Morten. Van mijn vrienden van de visvereniging. Boyd die stuurt namelijk even een appje. Die zegt: goedemorgen Marcel. Vandaag dag 2 van de rit naar Kroatië met de visbus van vereniging De Stijve Lat. Uiteraard weer met Sterren NL aan in de auto. Fijne uitzending nog en een fijne dag. En Jesse die zit ook in dezelfde bus. Die noemt het zelfs de visvereniging. Visbus van de vereniging. Ja, ze is in principe hetzelfde. Visvereniging De Stijve Lat. En Sterren NL staat op standje oorverdovend. En of ze nog even een mooi nummertje kunnen horen van Rijn Mersja. Ja, natuurlijk. Dat kan ik wel even voor jullie regelen. Want er wordt gevraagd: ik wil met jou mijn leven delen. Dat is wel een mooi nummertje van Rijn. Alias De Parel, zo wordt hij daar genoemd. In de Schravenhagen, wel Den Haag genoemd. En dan zometeen de uitslag van de platenkoffer. In de tussentijd kun je nog even stemmen op Jody Bernal, Jan Paul van der Meij of Pussycat. It's the same old song. Laat het weten. En nu, Rijn, doe je best.

wat de mensen ook zeggen. Laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen. Ik ben zo blij met jou.

0: Speciaal voor de vrienden van de visvereniging De Stijve Lat.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Die moeten toch een fantastische vakantie hebben, dat moet toch. Met de visbus zijn ze onderweg. Ik had vroeger ook een visbus, maar ik was echt visboer, was ik. Ja, toch 2,5 jaar in de lekkerbekker gezeten, in de kibbeling, ja, ja, ja. Maar dit is, jullie zijn uit hengelen, lijkt mij, boys. Heel veel plezier en doe voorzichtig onderweg, hè. Heel huis weer terugkomen. We kunnen namelijk geen luisteraars missen. Dat willen we ook niet. Dus dat geldt voor iedereen die op vakantie gaat of is. We gaan nog even eentje doen in de ochtendshow. En dan is het zometeen tijd voor de Blommeister, Danny Blom. Die gaat zometeen op volle toeren. Wat is het geworden? Vraag ik normaal gesproken aan iemand aan mijn linkerzij. Maar ik ben deze week alleen, dus ik moet het even checken. Oeh, 47% uiteindelijk geworden. Nog even een uitlopertje gehad. Jody Bernal en Cassie Canoon.

0: geweest voor vanochtend hier in de ochtendshow. Het gaat hier niet stoppen. Sterker nog, het gaat hier lekker door zometeen met Danny. Danny Blom, maak er een mooie dinsdag van. Tot morgen.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen halfjaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ja. Volgens mij zijn we er, hoor. Wesley Bronkhorst hoor je bij NPO Sterrenl. En als ik het toch allemaal geweten had. Hele goede morgen. Danny Blom hier op de plek van Emily. Met zometeen een lekker feestje bij Sterrenl. Met Fons Feuring. Naar Afro Bros, John West en Billy Dans. Dit is Dans met jou.

zich een prima advies van Mart Hoogkamer. Jorden, ik ga zwemmen bij NPO SterrenL. Hele goede morgen. Dinsdagmorgen is het. Het gaat 35 graden worden, jongens, vandaag. Daarom lijkt het mij wel goed om even wat zomerse muziek te gaan draaien. Mocht je een goede suggestie hebben, pak even de NPO Luister-app erbij. En vraag even je zomerse Nederlandstalige plaat aan. Dan gaan we die vast en zeker even draaien tussen nu en 1 uur.

morgen nog een soort Michael Jackson-achtige dansmoves willen zien. Moet je even kijken op de TikTok van Laura Heijgen. Die hoorde je bij Sterrenl. En in een seconde heb je van Mark. Goedemorgen, ik ben samen met mijn vader in mijn nieuwe huis aan het klussen. En sinds het verbouwen ben ik helemaal verslaafd geraakt aan Sterrenl. Willen jullie Rinus de groetjes doen en voor hem iets draaien van Rob de Nijs? Nou ja, als je wat aanvraagt van Rob de Nijs, is dat natuurlijk altijd goed. Dit is de pieper op de dinsdag van Sterrenl.

trouwens ook met Picnic, hoor, Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Ja, ze zei laatst in een interview dat ze niet zou gaan picknicken, want ze heeft geen zin om in een kleedje in het gras te zitten. Ja, dat natuurlijk wel. En dat kriebelt allemaal zo, dat snap ik dan ook wel weer. Het is ook wel weer lekker af en toe, hoor. NPO Ster heb je, NL heb je aanstaan. En Rutger Barneveld komt met nieuwe oude muziek binnenkort. Maar eerst deze parel. Dit is Helena 2.0.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan het verkeer bij Sterrenl met vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Everdingen. Vertraging van 5 minuten komt door een ongeluk. Er liggen daar voorwerpen op de weg en 2 rijstroken die zijn dicht. De afrit die is ook dicht. Je moet keren bij de afrit B, zoals afrit 14. A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 10 minuten, ook daar de weg dicht. Je wordt via de af- en oprit opgeleid. Er is een grenscontrole aan de gang. En de laatste, de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. Vertraging van 5 minuten.
1: Danny Blom.
3: Of het ook een goede reden is, dat is onbekend, maar dat staat er dan weer niet bij. Hele goedemorgen, Emily op volle toeren met Frank van Etten zometeen. Ook Wesley Klein ga je horen met Dicht bij me. Na

bij NPO Ster NL en Huisje op Wielen. Emily op volle toeren. Hele goede morgen, 10 minuten over 11. Het is Emily op volle toer. Zonder Emily, die nog even lekker op vakantie is. Dat snap ik met dit fantastische weer. Hoef je eigenlijk bijna niet weg, hè? 35 graden kan het worden vandaag. Hele goedemorgen, ik ben Danny Blom en het is gezellig druk in de app van NPO Ster NL. Van NPO Luister kun je ook melden. Ik zie dat Dick erbij is, Mark, Jacob, Bianca, Arno, Charlene. Meld je ook even lekker en vraag vooral je favoriete platen aan. Misschien gaan we die nog wel even draaien de komende paar uur. Het goede doel, die hoef je niet aan te vragen. Ook Wolter Kroes niet, want die hoor je zo meteen allemaal. Eerst Wesley Klein. Dit is Dichtbij Me.

11, 12 en 13 december. Dan gaat het gebeuren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het muziekfeest van het jaar. En deze band die is er ook bij. Kido van der Graaf hoor je bij NPO Sterren NL. En ciao, doei, adios. En dit is Jannes. En ga

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

en waterpas bij Sterren NL. En je denkt als een ding een waterpas heeft en je ziet zo'n waterdingetje erin zitten, dat er ook daadwerkelijk water in zit. Nou, dat is dus niet helemaal het geval. Vaak zit er alcohol in. Dus hè, mocht je dorst hebben, snijd dat ding open en hang hem aan je mond. Alhoewel, weet niet of het heel gezond is. Kun je beter een goed blik, biertje pakken, altijd goed. Blikken dan.

zouden eventueel ook op kunnen treden als duo Frans of zo. Dat klinkt ook wel lekker, toch? Frans Duits en Lange Frans hoor je bij Ster NL en Tour de France. Hey Fransie, het is Marco Schuitmaker. En schaam je voor je tranen niet.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Danny Blom. En natuurlijk met de allerbeste Nederlandstalige muziek. Wat dacht je van Monique Smit zometeen? Al de nieuwste, niet naar huis gaan we draaien. Ook de jeugd van tegenwoordig en Jeffrey Kuipers ga je nog horen.

Monique Smit bij Sterren NL. Naar huis hoorde je en het gaat goed hè, met Monique Smit. Staat in de Sterren NL Top 25 ook alweer op 12 inmiddels. 3 plekken gestegen afgelopen week. Iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur te horen bij, met Jan Paparazzi bij NPO Sterren NL. De 25 grootste Nederlandstalige hits van het land. Hele goede middag, Emily op volle toer. Je hoort het, er is weinig Emily aan mijn stem te horen. Toch een beetje anders. Ik ben Danny Blom. Volgende week is Emily de weer. Tot die tijd moet je het even met mij doen deze week. Wat een heerlijk mooie warme dag vandaag. En dat vieren we Sterren NL met zomerse muziek van Jeffrey Kuipers zometeen. Veel te lange nacht, ook Lil Kleine ga je nog horen. Naar de jeugd van tegenwoordig.

zeggen, dat is toch wel een mooie ontwikkeling. Dat er heel veel oude piratenmuziek tegenwoordig helemaal nieuw gemaakt wordt. Ik bedoel, Marco Schuitbaken met Engel Bewaren misschien wel het beste voorbeeld. Jeroen van Zelst, jouw liefste wens. Maar ook Orgelman, de Orgelman van Helemaal Hollands, is origineel een piratenplaat. Die van Annette komt uit 1982. En ik denk, als ik zo even een beetje aan terugrekenen ben, dat de mannen van Helemaal Hollands wel zo'n beetje de eerste waren die van een piratenplaat weer een nieuwe plaat hebben gemaakt. Nou, die hoorde je dus bij NPO Ster NL. Wij zo meteen een paradeplaat gaan horen naar Danny de Munk en Heerlijk.

Inmiddels de echte sterren NL Classic. Een echte klassieker van Sieneke. Ik ben verliefd. Shalali hoorde je met zometeen Danny Nicolai. Maar eerst een stukje nieuwe muziek bij sterren NL. Dit zijn Bissy en Yves Berendsen. En we zijn er.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid, 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapil.

De grootste hits, de leukste luisteraars en de meeste muziek in de middag. Dit is de Kort en Klein Show op Sterren NL.

Applaus voor Guus Meeuwis en Van Gant. Toen nog met Van Gant. En ik wil met je lachen. En daarvoor zat Robert Pater. Kort en Klein Show. Dit is een The One and Only Kort en Klein Show. Met nu Danny Vroger en Mickey van

Vaten. En daarvoor Raymond Hermans met Mij Niet Bellen. Plus nieuwe muziek van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht. Hartstikke goed liedje is dat geworden. Ze worden al een tijdje gedraaid hier bij Sterren.

Van een echte living legend, Boudewijn de Groot en Jimmy. Tussen haakjes, hoe sterk is de eenzame fietser? Heb je zelf suggesties uit die top 1000? Die zijn altijd van harte welkom via onze app NPO Luister.

0: staat bij Sterren NL, Diamanten Ring en Nelis Leeman in de Kort en Klein Show. Nick en Simon zingen over een Spaanse duif. Ik zing eigenlijk liever over een Spaanse druif, want je weet, dat is uiteindelijk wijn.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstol staat een auto in brand. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam veroorzaakt 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud.

Frans Bauer, kom nu maar in mijn armen. En het gezelschap uit Volendam. Mannetje 456, Likkepep en Sirke Stent. Een hele goede middag. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Corné Klein met de Kort en Klein Show. En je weet het, het is een heel simpel recept. Ik draai gewoon tot 4 uur vanmiddag de hits Kort en Klein voor je. Met nu muziek van Jesse Prins. Dit is Thuis hier op het plein.

0: podcast van Tino Martin. En Tino, zijn nieuwe single, komt eraan. Hij staat hoog genoteerd met Jong en Dom, de huidige hit. Maar er komt een plaat aan over een week of twee van Tino Martin samen met, daar is hij weer, Billy Dans. Dit was Tino met Hou Me Vast. Hij brengt ons bij Russo en Mart Hoogkamer. Pakt mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie je die vraag?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Nummer 3, Justin de Wild, Cheerio. Nummer 2 is voor Robert van Hemert, een zandloopster. Meest gestreamd, meest gedownload, meest gedraaid en het meest bekeken via YouTube. Dat is de top 3 om 3 met vandaag op nummer 1 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: De top 3 om 3.
0: Nummer 3.

op SterrenNL. De nummer 1 vandaag in de top 3 om 3. Robert van Hemert hoorde je met Zandloopster. En Justin de Wild, Cheerio, dat is de nummer 3. Ik ben heel benieuwd naar bijvoorbeeld de nieuwe single van Justin de Wild.

0: is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Ze komen op vrijdag met nieuw materiaal, 3J's. En dat is een hele leuke single geworden. Beetje zomers ook, past perfect bij het weer. Vandaag ook weer een gaatje of 30, 31, 32. Dit zijn de 3J's met Geloof in het Leven.

0: gekocht, een dikke vette, blijf maar werken, zeg maar. En ik weet dat het zo is, want ik zit zelf ook met datzelfde probleem.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

Leuk is dat. Leuke gasten ook. Martijn Leopardi en in het bijzonder dus Mike Versteeg, want daar ging het over. Mike Versteeg met de hartslag van je heupen en de tijger van de kroeg in de dubbele dosis. De Kreuners zijn hier en ze zingen Ik Wil Je.

0: Monique.
1: Hey, Corné.
0: Monique Smit was dat met Carousel en de Kreuners daarvoor. Heerlijke popplaat, Ik wil je bij Sterren NL. Hij komt steeds dichterbij. Over een dikke 10 minuten is hij hier en trapt hij af met de Jan Paparazzi Show. Ik heb het over Janneman zelf. Jan Paparazzi komt eraan. Maar nu Thomas Bergen, goede nieuwe single.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud.

tweede leven begonnen is, min of meer. Want die plaats zou zomaar eens binnen kunnen komen. Binnenkort weer opnieuw in de top 25 van Sterren NL. Een zomerse dinsdagmiddag op de nummer 1 voor gezellige mensen. En daar is André van Duin.

En dat koortje, daar kan je me straks van wakker maken. Die damesstemmen, daar smelt ik echt bij weg. Misschien is het tijd eraan van dat we Django eigenlijk voor het leven. Dat weten we wel. Maar bij deze nog eventjes bevestigd. Groet uit Lichtenvoorde, René Meijne. Goedemiddag, Janneman. Zou jij van Benny Nijman vanmiddag willen draaien? Ik wil hier weg, een echte zomerplaat. Oh, dat is leuk. Die ga ik er even bij harken. Die komt eraan zometeen. Lekker zijn we aan het barbecuen met het warme weer, zegt iemand die noemt zich de groen-gele kanarie. De groen-gele kanarie, chip, chip, chip, chip. Die zegt, ik zou graag een plaat willen horen, maakt me niet uit, maar doe iets gezelligs, Jan. Doe ik wel eventjes. Charlène is er ook bij vandaag en die zegt graag een plaat van BZN, Jan, met de Summertime.

Mist, ik hoop op een plek in de top 25 komend weekend voor Samantha Steenwijk. Haar nieuwe single, daarvoor hadden we Jesse Prins, altijd en overal. En die prachtige plaat van Gerard Joling, maar vanavond. Oude hit van de legendarische Willeke Alberti. Mooi allemaal, hè? Al die Nederlandstalige muziek, we draaien het hier 24 uur per dag, 7 dagen per week op NPO Ster NL Radio. Met zometeen uiteraard 4:15 de plaat van Tol Hansen. Ik ga Tol Hansen draaien met een nummer, het heet Het dondert in de verte. Dat is ook een hele mooie plaat met een hele mooie tekst. En dit is een gezongen smeekbede eigenlijk aan iedereen die op zoek is naar zijn liefde. Zijn grote liefde, zijn verre liefde, zijn onbereikbare liefde of zijn geheime liefde.

kan niet anders zeggen. Sieneke. Heeft een hoop meegemaakt. Op relatiegebied natuurlijk, zoals ze allemaal wel weten. Maar toch is zij er naar mijn idee een stuk beter uitgekomen. Want ze scoort weer de ene hit na de andere en ze straalt helemaal. Wat een energie. Ik doe wat ik wil, zong ze. Even kijken, we gaan naar Gea. Die zegt, Jan, zou jij een plaat willen draaien uit de late jaren 70 van Theo Diepenbrock? Die plaat heet I Kiss You To Platter. Heb jij die plaat? Nou, die heb ik zeker. En als het zo

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. Er staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud.

0: De Bos voor Bos bij SterrenL. Jeffrey Hayes, even zijn superplaten wat mij betreft. De liefde voor altijd. En daarvoor hadden we Wolly Wolly en de Route du Soleil. Nou, daar hoef je niet voor Nederland uit, hè. Je kan op de A27 blijven, ook een Route du Soleil. 33 graden, Hilversum, wie wil er een ijsje?
1: De Solero.
0: Een Solero voor Janneman.
1: Elke lippo, de Cornetto, hey, ti amo.
0: Of een raketje, ook een vet zin in. Lekker.

0: Een paradeplaat deze week in handen van Donnie en Robert van Hemert. Maar ze vangen wel weer een hit, denk ik, met deze plaat. Onze paradeplaat bij SterrenL. Vrijdag in de top 25 tussen 2 en 4 met Marcello. En daarvoor hadden we Baila, Baila, Baila. Ondanks de 33 graden Baila de Gasolina van Even Serieus. En ik ga een hele mooie plaat draaien van een vriend van mij, Wesley Klein uit Leiderdorp. Dit is zo mooi. Deze plaat verdient eigenlijk een tweede leven.
1: Ik probeerde het zonder jou.
0: Wat een mooie tekst.
1: En ik voelde me vrij.
0: Nooit meer zonder jou.
1: Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En waar ik niet begrijpen kan,

Dus ik ben op vakantie dan. Dus volgende week hebben we Lucas van Leeuwen op dit tijdstip tussen 4 en 7. Lucas van Leeuwen neemt 2 weken de Jan Paparazzi Show over. Want Janneman diept er een paar weken tussenuit. Vanwege de omroep CAO, ik heb nog heel veel vakantiedagen. Ik ben er altijd. Doe het graag altijd hier. Het liefst 7 dagen in de week. Ja, ik heb het afgerond naar beneden op 6. Dus dan hou ik heel wat vakantiedagen te goed. Maar ik ga er dus een paar opnemen. Een paar vakantiedagen, een paar vakantieweken eigenlijk. Vanaf komende maandag met dien verstande dat ik wel de top 25 blijf doen op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag 14 en vrijdagmiddag 21 augustus. Ik blijf de schatkamer doen op de zondagmiddag tussen 5 en 6. Ik vind het namelijk veel te leuk, het programma met die oude plaatjes. En ik blijf ook het programma van Jan Smit doen, zaterdagmiddag tussen 3 en 5. De komende weken. En komende vrijdagmiddag zijn we ook al in Volendam bij Jan Smit, bij de jubileumconcerten. Ik moet trouwens even wat van Jan draaien, denk ik ineens. Ja, even een leuke, lekkere plaat om erin te kopen voor dit weekend. 30 jaar Jan Smit, de jubileumconcerten. Komende vrijdag vanaf 1:00 bij SterrenL Radio. En deze plaat, ja, het spuit uit de speakers. Met 33 graden. Romana.

Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren NL. Ja!

0: 35, dus reken maar even uit. Die was er al een jaar of in de 40. En samen zongen ze deze grote hit in de toenmalige hitparades van Nederland. De plaat heette Zomertijd, Mieke en Vader Abraham. Uit de schatkamer van ons radiostation. En de schatkamer is er iedere zondagmiddag met de echte oude Nederlandstalige toppers uit de jaren 60 en 70. Zondagmiddag tussen 5 en 6. En 6:15 is altijd tijd voor Benny Nijman bij Janneman. En deze suggestie is van René Meijnen. Benny Nijman, hij wil hier weg.
1: In gedachten, onder mijn

0: Paparazzi Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom. Nou, of je draait van Dave Vroger. Of van Frans Bauer. Of van Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen.
1: Als dat mag, Jeroen, kies ik toch voor Marco.
2: Onderuit, in woeste

0: helemaal niets. Maar dit is mooi, hè? Stapel op jou, zo tegen zessen van Marco Borsato. Morgen draai ik rood, denk ik, van Marco. Is ook een fantastische plaat met een geweldige energie. Ja, ik hou van Marco Borsato, echt waar. Ik ben blij dat we het lekker draaien bij Ster NL Radio. En wat ik ook lekker vind, is deze plaat. Is dit een oorgedachte, een wens? Gezongen door Frans Bauer en Sieneke.
1: Ik hoop dat ik jou straks weer zie.
0: Van 2 jaar geleden, 1 nacht met jou.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt, dat was geen

kwestie eigenlijk in het hele leven. Die beslist toch zelf, gaat ze voor. Type A, type B, type C. Dus de boys kunnen wel een beetje onderling steggelen. André Hazes en Matje Hoogkamer. Zij is van mij, maar de dame is toch de lachende derde, denk ik in dit geval. Daarvoor in de...

Nog Jeroen van der Boom met Jij bent zo en gevallen van Raymond Hermans. Dan ga ik nu een plaat draaien. Die is aangevraagd door Henk de Visser in Papendrecht. En die zegt, zou jij een plaat willen draaien, Jan van Lee Towers? En het liefste dan Frankie. Want dat is mijn eerste singeltje geweest, jaren en jaren geleden. Toen dacht ik, nou, die plaat draaien we bijna nooit bij SterrenNL Radio. Hoor je heel af en toe nog in de gouden uren. Zaterdag en zondagochtend bij Corné tussen 9 en 12. Maar ik denk waarom ook niet even deze topper draaien. Deze altijd gezellige Lee Towers. Deze living legend. Deze man, geboren in Bolnes. Hij kwam uit een streng christelijk nest. Neder-Duits hervormd, er waren er maar 20 van Nederland. En thuis bij Leen waren ze al met z'n achten, moet je nagaan. Dit is het verhaal van Frankie.

bestaan er nog wel, denk ik, ergens in Nederland. Al zijn het er niet meer zoveel, heb ik begrepen, de laatste tijd. Dat was Mick Herren. Mick Harren, moet ik eigenlijk zeggen. Mick Herren. Ja, Sweet Caroline, Mick Herren, denk je dan? Nee, dat is Mick Harren met een A. De A van Anton. Met de A van Janneman als tweede letter, inderdaad. En Sweet Caroline. En daarvoor hadden we de nieuwe Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Is dat amore? Ik weet niet wat er in de lucht hangt. En dan een zwoele dinsdagavond in de lucht. Met een plaat in half zeven, half zacht uit mijn eigen collectie. En deze plaat die heb ik nog nooit gedraaid op de radio hier bij Sterren NL Radio. Ik heb hem namelijk vandaag even in het systeem gezet. Een plaat uit de late jaren 70, uit 1978, gezongen door Rubberen Robbie. Met de welluidende titel Is er wat te zuipen? Ja, dan gaan we terug naar 1978. Toen ontstond Rubberen Robbie eigenlijk als reactie op... dat waren de jongens van Catapult, die we kennen uit de jaren 70... van Hit the Big Time en de Teenie Bopper Band en zo, die glamrock. En je had toen in 1978 een Franstalige zanger, die heette Plastique Bertrand. En die had een nummertje gezongen, dat heette Ça plane pour moi. En Plastique Bertrand werd in het Nederlands bedacht door de heren van Catapult, Rubberen Robbie. Daar komt de naam vandaan. Rubberen Robbie. En het werd plat Leids allemaal. Begin jaren 80 hadden ze een hele grote hit met de Nederlandse sterren. Die stralen overal. Die ga ik vrijdag draaien in de top 25. Als oude Nederlandstalige nummer 1 van 45 jaar geleden. Dat is vrijdagmiddag, nu dinsdagavond. Doen we het met de kennismaking destijds in 1978. Heb je wat te zuipen? Regelrecht uit de volksmond, zo gezegd. En deze plaat werd ook nog een klein hitje. Ja, een klein hitje werd het wel. En de naam van Rubberen Robbie was voorgoed gevestigd. En dat begon allemaal met deze plaat. Het lijkt een beetje op het origineel van Ça plane pour moi van Plastique Bertrand. Maar het is dus Rubberen Robbie. De kennismaking met Rubberen Robbie destijds. Mooi om te zeggen op Sterren NL Radio. Heb je wat te zuipen? Uit mijn eigen collectie. Krakerig singeltje. Het gaat om de historische waarde, dames en heren. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.

oude hit van Timmy T uit de begin jaren 90 was dat. One More Try. Grote hit was dat toen. In het Nederlands gedaan door de schilder uit Zwolle. Is weer als wat anders dan de ring die jij draagt, hè? In de Jan Paparazzi Show mag ik jullie een kleine bekentenis doen, zo vlak voor het scheiden van de markt.

De originele versie van Anne Jansen. De betreurde Anne Jansen inderdaad uit de Achterhoek destijds. En oh, wow, ik heb de hele nacht aan jou gedacht. En met deze klassieker gaan we langzaam maar zeker afscheid nemen voor vandaag. Op deze dinsdagavond, deze warme dinsdagavond die voor ons ligt. De airconditioning die mag gewoon op een graadje of 20 staan, denk ik, bij de meeste mensen. Sommige mensen zetten hem heel koud. Die zetten hem op 19 of 17, 16 graden. Dat is veel te laag, vind ik altijd. Ook al is het zo warm. Een graadje of 19, 20. Lager zou ik hem niet zetten vanavond. Lieve luisteraars, mag ik jullie bedanken voor de dagelijkse aandacht. Uiteraard. Luister morgen als ik kan. Dit was hem vanaf een uur of 4, de klimaatneutrale radioshow van Janneman op SterrenL Radio. Ik heb er met alle mogelijke soorten van genoegen gedaan. Heel fijne dinsdagavond. Bedankt voor het luisteren. En ik laat jullie alleen in overdrachtelijke zin met deze van het goede doel. Met open ogen. Vanaf de dag

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
3: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
2: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk de bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.